0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe Diem FM. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Haal hem uit vanochtend. Vanochtend gaan Pastor Klaasie aanhaal uit 2 Petrus 3 vers 9. Is het recht, Pastor? 2 Petrus 3 vers 9. En die thema sê vanochtend, God is niet een God van wanorde nie. O ja, maar een God van orde. En soms dan kan ik nog so snaaks kry, as jy nou een geleentheid kry in een kerk of by een geleentheid, dan is daar sommige predikers of persone wat bietjie oorvat, wat ver gaan met die tyd. En jy nou net so klein stukkie gekry om te sê, kom ons respect, kom ons wees ordelik, kom ons kry ons reg en ons luister, want die mense van ons vra om ietsie te doen. Maar ons gaan muziek vat, dan kom ons terug, dan is Pasie Klaasie, maar hulle wil reg, hy sit blink, het een prachtige leerbaantjie aan, hy lyk baie goed, dan is hy reg met die woord.

0: sy welkom terug, tyd sy 9 minute voor 10. En ek wil weet, wat is die snaakse ding wat iemand al kom leen het by jou? So ja, dis ons topic vir vandag. Wat is die snaakse ding wat iemand al kom leen het by jou? 060-505-2693. Eden FM, goeiemorgen.
1: Jorien, goeiemorgen, gaat het Jorien?
0: Goed, dankie, en self?
1: Wat praat jy toch, hoor?
0: Gaan het goed?
1: Ja, jy gaat goed weg.
0: Prachtig,
1: hoor. Meisje, kijk jy, ek het jy goed is gemist, sê ek jy baba. Ek is jammer, want ek het die eetang gehad, ek wil gedaan voor die huwelijk en ek wil die huwelijk en denk, ek wil gelukkig van hulle gesê, dat ek die regel kom met eetang nie. Maar ek wil van my woord die boodskap nou.
0: Ja, dat is echt goed.
1: Hallo?
0: Ja, ik wacht voor u. En voor wie groet u vandaag?
1: Excuse?
0: Voor wie groet u vandaag?
1: Ik groet vandaag voor mijn enta Daniel en mijn tweede Daniel. En voor ze is aan de baba, mama Dina, en Sabine Bijsa en ik groet voor allemaal.
0: Dat
1: is een song. Song alsjeblieft. Please stay alsjeblieft.
0: Please stay. Ik maak zo voor u hoor. Iemand een gezinde dag heeft. Goed gaan. Gaat zij, bye bye. Ja, zo schakel ons luisteraars. Ik kan ook zo maken bij 044-884-0831.

0: Nou ja, wanneer laat het u daai enetjie gehoor? Wat is die snaakse ding wat iemand al kom leen het by jou? 06050526693 of ek kan vir my skakel by 044-884-0831.
1: Hi, goeiemorgen Jolien. Jolien, ek wil net daar aan die kant van Boodje sê vir my niggies, vir my niggie, wat dat dochter verloor het. Sterkte sê, met die ingang van dat dochter vir oogend. En ons dink aan haar. En het kom van ons hele breed skippersfamilie van Blanco. En een mooie dag vir jou, Jolien.
2: Goeiemorgen, Toleen en allemaal in die atelier. Ek is Elisabeth Tosso van Heidelberg. Ek wil net voorbidding vragen van vader Frederiks en ook Cynthia Roberts. Hulle gaan morgen gaan hulle Durban toe. Hulle klim nou vanavond op die vliegtuig tot op een plek waar hulle nou allemaal saam gaan rij. Is er die Maar as iemand van die Anglikaanse kerk het op allemaal sienwense toewens en een veilige rit zoen toe en terug. Vader, geniet het. En allemaal op Heidelberg, met familie, allemaal een geziende dagie. God zien en ook vir julle in die atelier, ne? Mooi blij, bye.
3: Goeie hartelike goeiemorgen, Jolien. Jolien, my naam is Johnny Boes, ook een luisteraar, goeie luisteraar van Eden FM. Jolien, ek wil net luister, man, is dat miskien moontlik is dat jy vir my een kopie van gisteroogend, sonderoogend se diens, hy het 10:00 begin, en dan het hy 11:00 geëindig. As jy daar vir my so een kopie van gisteroogend se diens vir my wil stuur, asseblief, man, ek sal het goed waardeer.
4: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen aan al my Eden maatjies. Ek hoop julle het een geseënde nagrus gehad. En Jolien, ek moet vanoggend daar van een goeie vriendin en sy familie, dis nou die Hector Toutie familie, sterkte toewens met die afsterwe van Dina Hector Toutie. En mag die Here die familie vertroos in die tyd van hartseer. As ook daar in Amerie se familie en aan Lena se familie, daar in Laakie, soos ons maar sê, en al ons geliefdes wat, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en dan wil ook in die hospitaal sê, van aan Lorna Prinsloo, en aan Pini, Sarah Johnson, en al onze mense wat siekerig is daar in die hospitaal, wens julle sterkte toe, laat die Here vir julle sal krag gee, vir die dag, en Julien, dan wil ek nog vir al my Eden maaikies sê, julle met een mooie geseënde dagje saam met julle families, en my Robertson familie, die Barnas familie, mooi geseënde dag. En Jolien, mooi bly. En ek sal baie bly wees as jy vir my môre sal die son weer skyn van Rina, jy goed vir my kan speel asseblief. Sal ek baie bly wees. Mooi bly my sê, liefde, Dalsie.
5: Môre Jolien, môre. Jy moet een mooi geseënde dag hê. Baie dankie vir Sebas en Mikkie, wat sy te daar hier was. Het was lekker om hulle te oefen, om saam met hulle ons dag te geniet, ons predag, waar die kerk aangebied het, was baie lekker. En hulle moet een mooie dag hee, en ook aan Jason Steentje, wat sy pa verloor het, ons het voor baie slechte. En ook aan Kanneland, wat hulle geliefdes verloor het. Ons dank aan hulle baie sterkte.

0: 072-233-10. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Een kindse toekomst wordt gebouwd op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie een splinternieuwe school in Hartenbos, sê diere. Hartland Akademie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voetkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Right, it's 27 minutes to go before the hour of 4 o'clock. It's the afternoon drive. Welcome to it. If you just joined us, we're going to be doing a check in. Who's in with us today? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, BK.
0: Hi, Mamzo.
1: Worldwide.
0: Yebo.
1: Goedemiddag, Rasper Teddy, weer jouw melktert. En die Lena wil van jullie twee keer zeggen welkom in mijn huis. En dankie vir die boodskap wat jy vir ons stuur. Ja, nee, dis goed, ou Rasper. Hola, hoop, waar jy ook al nou is. Ek hoop die manne gaan die ding sommer lekker in die lucht gooi. Maar saam met jou Teddy Bear weet ek, ons voete gaan nou lekker dik. Doen het Rasper soos jy het kan doen. Bye-bye.
0: Bye-bye,
1: ou Ian, die Lena het een prachtige zonskijn wel uit.
0: Thank you, auntie. Let's check this side. Middag.
1: Middag Grant, middag BK, middag alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is even een papa by die Roosmoor Dienstcentrum, die groen dakkies soos ons dit ken. Ja, ek wil net weer eens onder die aandacht bring dat komende sondag het die Roosmoor Dienstcentrum se koor een sangmiddag. En ons het heel wat kore uitgenooi om die dag saam met ons te kom geniet met sang. Almal is welkom, die jou prysie wat daar is, is een skamele R20. Nee, net R20 en die kinders betaal R10. Ons koorlede sal het baie waardeer vir die samenwerking. Ja, ons moet daarom maar kyk na ons bejaarde mense, nee. Jong mense, julle moet kyk na ons ou mensies hier by die Roosmoor Dienstcentrum. Ja, sondagmiddag om 2:00 sal ons wegskop, nee. Kom kyk hoe die ou mensies sing. Jong en hulle sing Engelse liedere, dat lyk ons is Engels soos ons sing. Maar julle kan myself kom kyk en luister. Die teenwoordigheid sal hoog waardeer word, nee. Ja, my mensies, middag hier by die dienstcentrum.
0: Thank you, mama. Keep them coming. 060-505-2693. We're getting ready for the interview at about 22:40.
2: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
2: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
4: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Bets, quality made affordable.

wonder wat van jou geword het. Jij wat nog zo bij mij spook. Ik weet net ons, die vier gemaakt.